alles geteld. Jy sal my nooit verlaat nie, jy is altyd een tree voor my, so ek sal in jou spoor bly. So ek sal in jou spoor bly.

0: Radio.
1: Internet radio met stijl.
2: Een groot radio.
3: Internet radio met stijl.

Goeiemôre, goeiemôre en guten morgen. Ja. 15de Oktober. Ja, man. Helfte van die maand klaar verby. En ja, lekker donderdagoggend en lekker om saam met julle te kuier hier op Gaan Groot Radio. Nou te Muffy Pyn. Hy maak dit vir my lekker. Black coffee.

0: Ek het probeer om daai enetjie van Tolla te speel, maar hy wil nie gewerk het nie. En ek het besluit om my probleme een vir een op te los en ek het die eerste een oopgemaak. En toe kom daar nog somme 6 uit. Hier is Tolla.
1: Maar nou sê hier die woman's lip. Het een verskrikkelijke vergadering gehad hier in die Kaapstad. Maar nou kom hier die klomp feministe van oorals af. Hulle kom van Koekenap en van Ventersdorp en van de Aar. Ooral kom hulle nou vir die bezigheid af. Nou kom kruid hulle nou de avondmans uit. Vir al wat sleg is. En toe sien hierdie vrouwmens wat die voorzitter van die voorzitter skies as die feministe is, wat die voorzitter van die bezigheid is, kom toe nou achter, maar hier gaat nou een nekerij kom, want as die vrouwens by die huis kom, dan gaat hulle nou die Daisy de Melker truc uithaal. Dan gaat nou hulle mans gevindje. En sy sê nie, maar kijk, as daar nou een is wat nou goeie story van een man te vertel het, iets goeds, dan moet die nou voor en toe kom en nou die stuk kom vertel. Nou stap haar zo'n antie op, maar is haar grand antie. Kijk, sy is geslat en sy het net zulke klippe in haar vingers en die haar is zo stijf gepum. En sy het zo'n onderbaadje op aan met zulke blomme. En sy stap haar op, maar soos sy zo opstap, toe druk haar haakjes eindelijk zulke duikjes in die novilon. Sy staan op, sy sê, goeiemiddag. Ek is Beth Fischer van Centen. En ek het vir my man gesê, kyk, dit is vir my totaal onaanvaarbaar. Laat jy elke aand voor die televisie sit. En ek moet die kinders kosje, en ek moet die huiskool maak, en ek moet die hond kosje. En jy doen dat, jy moet vir my bietjie kom help. Sy sê, man, in die eerste dag het ek niks gesien nie. In die tweede dag het ek niks gesien nie. In die derde dag. Toe sien ek, haar staat hier voor die wasbakkie, was die manskolle goed, amal klap aan hem. Kom het tweede aantie op, maar is een netjese vrouw. Ze doet lekker stijve jean aan, een gemakkelijke schoenen en een lekker los hemd. Ze stappen op, ze zeggen, goeiemiddag. Ik is Mariana Marie van Kimberley. En ik wil ook net vir julle sê, ek het een dag van mijn man gesê, dat is nou somme nonsens, laat hij elke aand voor die tv sit. Ek moet naar die kinders kyk en ek moet hulle kosje en ek moet die vloeren was. Hy moet nou bietjie kom help. Sy sê, man, in die eerste dag had ek niks gesien nie. In die tweede dag had ek niks gesien nie. In die derde dag, hy staan nie met die beest in my filikombuis uit. En amal klap aan na.
2: Jy kan ook my swane klap.
1: En die kom so derde aan die op. Maar hy aan die is lekker dik. En sy het die tijd aan. Met so'n los t-shirt boer. Op die t-shirt is een prentje van een sinkie met een baie prominente middelvinger. En nou ook al sien die haare is gepum, maar hulle is die gewasse. En sy het sy geopplak naals op. Nou stap sy daar op, nou maak die plakkie sy net so kloef, klaf, kloef. Sy sê, hou's het? Ek is dan nie van een meerwe van Jouwburg, ek sê. Ek heb my man koos en sê, somme bleer die nonsens, jy kom elke aan in jou dik gesuipte gat, en wat sit jy voor die TV, en jou onderbroek, en jou vest. En dan sit, sit jy verder. En ek moet die hond kosje, en ek moet die kinders kosje, en ek moet die huiskool maak, en dit gaan nou stop. Jy gaat vir my bietjie kom help. Sy sê, in die eerste dag had ek niks gesien nie. In die tweede dag had ek niks gesien nie. In die derde dag, toen kan ek hem so bietjie uit my linker oog uit begin.
3: Want us to play your song on our radio, send your song in MP3 format to music@gaankrootradio.co.za. Wil jy jou muziek op ons radio weer? Stuur jou liedjie in MP3 format aan muziek@gaankrootradio.co.za. Gaan Groot Radio, internet radio met style.

0: want ek is moeg en ek het oor genoeg.
1: Van Naapels tot by Swakop, leed die mooiste, mooiste see. Dis hy die tuin van Eden, direk aan ons gegee.
2: Hallo julle, my naam is Mabel Spinellis.
1: Lederik sê die klip is, wat die wereld wil kom haal.
2: Ons doen het in stijl.
1: Dis wat ek moet in vir jou stref, het my siel met my verdwaal. By Joe's Beer House in Windhoek, het my asem weggeslaan.
2: Met gaan groot radio.

Was het die voor jou? En ik las het kruis. Daar het mijn hart naar jou gevrij. En het wacht op jou.

aan die orde van die braaitang zweer ek getrou om my broer se glasie altyd vol te hou. In my een hand 'n doppie en in die ander een is ys. My lapa is jou lapa, kom maak jou thuis. Welkom by my woonwa, my naweek paleis.

0: Hey, Tommy. Hey, Tommy. Word wakker. Hey.
1: Hey, Tommy. Kom ons vat een bikkie. Gee my nog een bikkie. Ek soek nog iets hier in my glas. Trappie prop, top my op. Kom ons vat een bikkie vas.

skyns voor die naweek. Dis hier waar ons vanaand is. Hier om die klavier saam met my Marius Brits. Kom ons maak groot en mooi muziek, omdat ons uitsien na hierdie naweek.

no estás siendo. Van a odio escape y una y ahora chile slow. No como se ni la no. Ojo y soy que del fuere o día. Será ni donke, en drunk man pur. Wachen kek, wat gebeur. Eister op eister. Louis zal die vonkel uit spat. Die lijk van Leon Veenstra. Leer is in een donker gat. Maar ik weer, die duivel kom jou al hooi aan.

Billen met Take My Breath Away, en dit kom natuurlijk uit Top Gun. Kom ons luister na Lacey J. Dalton. Hierdie liedjie se naam is Black Coffee.

0: Owen Susak, Blanke begint te veel.
1: Owen Susak het de woestijn en ons keel.
0: Donderdag, vrijdag, zaterdag, partijker zondag. Dis hoe dit werk met die Owen Susak. Dis hoe dit werk met die Owen Susak.

rede, een beetje grijzer, zo staat die tijd. Ons wordt een beetje wijzer, ik zal getuigen van je liefde. Jij zulke woorden mij liefdesbrieven, jij is mijn koning.

Yes, boys. Check gou hier die nuwe wiele, man. Kom loer gou, man. Kom uit. Toe. Dis reg, sien nou.

Wanda aan de tussen 7 en 8 is de tijd voor een concert met. Een programma waar ons na een concert gaan saam met die groote van yesteryear. Maak seker jy skakel in, jy wil nie jou gunsteling sanger of groep sy concert mis nie. Moet nie laat wees nie, jou sitplek in die voorste rij

Ek wil jou hartlik uitnooi om elke sonoggend vanaf 9:00 tot 11:00 by my, Dr. Skalk van der Merwe, en my collega Dominee Marius Brits aan te sluit by Woord en Lied. Ons speel vanaf 9:00 mooi geestelike muziek en bybelvoorlesings ter voorbereiding van ons eredienst wat 10:00 gaan begin. Dis ons voorreg om vanaf 10:00 jou voor te gaan in ons eredienst, 'n diens tot eer van ons lewende God en Vader. Onthou elke sonoggend vanaf 9:00 tot 11:00 Woord en Lied net hier by Gaan Groot Radio.

En ik wens voor jou september op jouw vensterbank mag geluk in zee voor je leven raak. En ik wens voor jou iemand wat aan je vast kan groeien. Van die plek waar je loskeert zal altijd bij mij bloeien.

ik wens voor jouw lelies altijd langs jouw pad. En ik wens dat die schema dit zachtjes aan jou vaart. En ik wens voor jou die kaart, een leven vol geluk. En dat jij net nog somtijds voor mij ook nog blijft.